0: de boot, Jasper. Je gaat ergens heen. En je gaat nog even checken, is het min 10 of
1: is het plus 10? Ik heb niet gecheckt, nee.
0: Oké, je gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land waar ik nog nooit ben geweest. Oké,
0: maar... Maar als je wat eer bent geweest, weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm,
0: je gaat met je
2: koud.
0: Ga je niet een...
2: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaat in het
1: gebied. Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker weer?
1: Nee, ik ga
0: het
1: vanuit
0: de
2: lekker. Nu is het warm.
1: Maar ik ga er wel vanuit de Gent. Dat is misschien...
0: Kijk. Oké, een beetje feestje van je kruis.
1: Ja. Maar anders zou ik het gewoon niet doen en dan zou ik denk ik gewoon dienen.
2: Hoe lang ben je al samen?
1: Ja, 10 jaar.
2: Ja, precies. Dus je hebt het mooi om te leren.
3: Elke dag.
2: Hé, hey, Erik, wat de weer wordt vandaag.
0: Maar jij hebt een soort van buien
2: raden. Dat is wel. Ja. Ja, maar jij bent al.